0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1 helm. Ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voegt daar ook maar waardevol aan toe. Want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics. En dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan. Dat is de bekende stem van Mickey Mouse. Samen met Disney creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Baby, can't you hear my call? Is it loud enough?

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware bergritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje en is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1 helm, ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voeg daar ook maar waardevol aan toe, want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics en dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond. Op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan, dat is de bekende stem van Mickey Mouse, samen met Disney creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

out.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Stijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt de eerste file van de ochtendspits, de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Het verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. Dan nog een waarschuwing vanuit het KNMI.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog een weerswaarschuwing voor het verkeer in Twente, want daar komen lokaal mistbanken voor.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware berg ritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje en is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijd je de file in op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan er langs via de vlucht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom Zuid is het druk door een ongeluk. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam, want ook daar is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met een klein uur vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick? Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Stijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken staan er verschillende files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar was een ongeluk gebeurd tussen de Belgische grens en Hogerheide. Het rijdt langzaam over 4 kilometer. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam. Daarom is de rechterrijstrook dicht en de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. De A27 Utrecht-Almere, een ongeval tussen Hilversum en Huizen, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tot slot. Tussen afrit Dussen en Waspik vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar je kunt 15 minuten extra rekenen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1 helm. Ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voeg daar ook maar waardevol aan toe. Want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics. En dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan. Dat is de bekende stem van Mickey Mouse. Samen met Disney creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Stijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er 2 files in het land met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat merkt het verkeer op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de rechte rijstrook tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met meer dan een uur vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Want ook daar heeft een ongeval vertraging veroorzaakt tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Stijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A8 loopt nog altijd een flinke vertraging op in de richting van Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Koog is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 40 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken en incidenten staan er enkele files in het land. Op de A8 bijvoorbeeld, Zaanstad richting Amsterdam. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam na een ongeluk met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. De A27, Gorkum-Breda. Er staat een auto in brand tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg en daarom is de weg afgesloten. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 tot 15 minuten in de file. Tot slot een wegafsluiting, de N209, Haasvervouden richting Rotterdam. Tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 is een ongeluk gebeurd. En daarom is de weg afgesloten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Matthijs Manders stopt als topman van de Belgische voetbalclub Lommel SK. En dat vertrek komt best onverwacht. De Nederlandse bestuurder legt zijn functie neer omdat hij vindt dat zijn taak na 2 jaar er wel op zit. Manders kiest er bewust voor om een nieuwe uitdaging te zoeken. En die moet wel iets dichter bij zijn huis liggen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Manders bereikte de club een historische mijlpaal. Lommel keerde namelijk na 20 jaar terug op het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. En afgelopen weekend pakte de club meteen een punt in de derby tegen Sint-Truiden. Na een doelpunt overigens van Ralf Seuntjes. Naast de sportieve resultaten veranderde er ook veel achter de schermen bij de club. Zo speelde Manders een grote rol in de totstandkoming van de nieuwe City Football Academy, die in november 2025 zijn deuren opende. De club laat weten dat er onder zijn leiding belangrijke stappen zijn gezet in de infrastructuur en de dagelijkse organisatie. Manders zelf noemt de promotie naar de Jupiler Pro League een logisch en passend moment om te stoppen. Dankzij een sterke basis voor de toekomst draagt hij het stokje met een gerust hart over. Hij bedankt alle supporters, medewerkers en de City Football Group voor de samenwerking en wenst de club veel succes bij de volgende stappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland wordt weer gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten in de file. Dan de A27 richting Breda, die is dicht tussen Werkendam en Geertruidenberg. Komt door een autobrand. Omrijden kan het best via de Moerdijkbrug over de A15

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Marathonschaatser Michael Stam is weer op de weg terug. Na een medisch traject vanwege hartritmestoornissen. De schaatser onderging een hartablatie. Dat is zo'n ingreep waarbij artsen weefsel in het hart uitschakelen om stoornissen te verhelpen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het traject van Stam begon met een periode van onzekerheid. Tijdens verschillende marathons moest hij uit voorzorg afhaken omdat zijn hartritme niet stabiel was. Omdat de precieze oorzaak eerst wat onduidelijk was, plaatste de artsen eerst een implanteerbare monitor om de locatie van de stoornissen vast te leggen. De operatie zelf was een ingrijpende ervaring voor de schaatser. Ook na de ingreep traden er nog altijd stoornissen op, maar volgens de artsen was dit nou weer onderdeel van het herstelproces. Inmiddels merkt de sporter dat de klachten afnemen. Ja, hij is ook alweer Michael Stam, voorzichtig begonnen met trainen. Het advies om de intensiteit rustig op te bouwen heeft hij opgevolgd door heel veel te fietsen. Hij weet inmiddels ook al op de fiets zware ritten te voltooien. Dus hij kijkt met plezier naar de komende tijd uit. Na een periode waarin hij het gevoel had dat zijn lichaam hem in de steek liet, wil hij zichzelf gaan bewijzen. En hij kijkt ernaar uit om weer een marathons te gaan rijden. Volledig uit te kunnen rijden ook. En te laten zien wat hij in zijn mars heeft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf 7 naar 15 minuten in de file. Dan nog een wegafsluiting, de A27 Gorkum-Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg stond eerder vandaag een auto in brand. De weg is afgesloten voor opruimwerkzaamheden. En omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jessica Schilder wijst naar haar meest recente succes bij het kogelstoten direct naar de rol van haar coach, Gert Damkat. De atlete en de trainer uit Groningen vormen inmiddels 4 jaar een duo met een hele bijzondere dynamiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder staat erom bekend dat ze haar twijfels voor wedstrijden uitspreekt en zich ook zorgen maakt over de details. En Damkat fungeert daarbij als het nuchtere rustpunt dat haar door die momenten heen helpt. Volgens Schilder is die tegenstelling juist de kracht ook van hun samenwerking. Ze zoekt voor ieder klein dingetje contact met haar trainer en die vertelt haar dan weer rustig dat het allemaal goed gaat komen. Damkat is al bijna 30 jaar coach en geniet van de unieke relatie die hij heeft met Schilder. Hij hoort vaak voor wedstrijden dat ze het niet ziet zitten, dat ze er geen zin in heeft, maar hij ziet die uitgesproken onzekerheid wel als een belangrijk onderdeel van haar proces. En Damkat geeft ook aan dat hij nog nooit zoveel heeft gepraat met een atleet als met Schilder, maar hij stelt dat deze open communicatie hem ook als coach op een hoger niveau heeft gebracht. Schilder is inmiddels zo gehecht aan de samenwerking met haar coach dat ze grappend zegt dat ze hem vastbindt of opsluit als hij plannen zou hebben om te stoppen. Dat is overigens voorlopig niet aan de orde. Het tweetal blijft in ieder geval samenwerken tot en met de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles, waar Schilder voor het laatste ontbrekende succes op haar erelijst gaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. De A27 van Gorkum naar Breda is nog helemaal dicht tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg na een vrachtwagenbrand. Ze zijn aan het bergen. Omrijden kan via Dordrecht over de A15 en de A16. Verder staat er file op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud voor knooppunt Everdingen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En van Eindhoven naar Maastricht, ook op de A2, staat file tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is daar afgesloten. Vertraging is een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sparta-verdediger Marvin Young is ontevreden over zijn nieuwe rol in het elftal. Trainer Rogier Meijer stelde de speler tijdens de voorbereiding en ook in de wedstrijd tegen Feyenoord op als verdedigende middenvelder. En dat is een positie waarin Young zich niet kan vinden. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Young geeft aan dat hij niet wil wennen aan deze nieuwe plek op het veld. Hij is niet blij met de beslissing en geeft ook aan dat het niet zijn bedoeling is om vaker op deze positie te spelen. Hoewel hij in de derby tegen Feyenoord naar eigen zeggen niet slecht uit de verf kwam, voelde hij zich persoonlijk niet goed in zijn spel komen. Hij legt uit dat hij in situaties terecht kwam waar hij de afgelopen 2 jaar, spelend als centrale verdediger, niet mee te maken heeft gehad. En Young benadrukt ook dat hij het teambelang uiteraard voorop stelt, maar toch vindt hij de positiewissel wat vreemd. Hij hoopt dat de nieuwe rol geen blijvende wijziging is in de opstelling. Hij geeft aan dat hij zijn standpunt wellicht nog duidelijker kenbaar moet maken bij de technische staf van Sparta. Trainer Rogier Meijer reageert nuchter op de situatie. Hij stelt dat de spelers gewoon moeten spelen op de positie waar hij ze opstelt. Meijer wijst er ook op dat er geen sprake is geweest van een woordenwisseling tussen beiden. En Young heeft trouwens in de wedstrijd voor een groot deel alsnog centraal achterin gespeeld, volgens Meijer. Of de speler in de toekomst vaker op het middenveld wordt ingezet, ja, dat laat de trainer vooralsnog in het midden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: show. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A27 van Gorkum naar Breda, want bij Hank is een rijstrook dicht door een pechgeval. De vertraging is 10 minuten. En in het oosten van het land is de N35 in beide richtingen dicht tussen Wierden en Nijverdal door een boerenprotest. En het verkeer wordt daar omgeleid.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken tegen het mogelijke vertrek van Gianni Infantino als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trump stelt dat de voetbalbond een grote vergissing zou maken als ze besluit om Infantino te vervangen. Hij omschrijft de voorzitter als een fantastisch bestuurder die volgens hem verantwoordelijk is voor het meest succesvolle WK tot nu toe. Steunbetuiging van de president komt op een moment dat de FIFA topman onder vuur ligt. Infantino presenteerde onlangs plannen om investeerders direct te laten participeren in de winst van het WK. En die voorstellen leiden tot veel tegenstand vanuit andere voetbalbonden, waaronder ook de Europese UEFA. UEFA dreigde zelfs met een boycott. Trump trekt zich van die kritiek niks aan. Hij waarschuwt dat de organisatie zonder zijn huidige voorzitter nooit meer zo winstgevend of succesvol zal zijn. De band tussen beide mannen is opvallend. Zo bleek tijdens het afgelopen wereldkampioenschap dat de president persoonlijk contact zocht met de FIFA-voorzitter Infantino. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse spits Volarin Balogun een rode kaart kreeg. En die schorsing werd kort daarna ingetrokken, waardoor de aanvaller alsnog kon spelen in de achtste finale tegen België. Het is niet echt duidelijk wat de politieke steun vanuit de Verenigde Staten nou betekent voor de positie van Infantino binnen de FIFA. Aangezien de weerstand vanuit diverse aangesloten bonden gewoon groot blijft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de N35 Almelo-Zwolle is een boerenprotest aan de gang. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal. Het verkeer wordt daar omgeleid. Op de A27 is vanmorgen een ongeluk gebeurd tussen Gorkum en Breda bij Geertruidenberg. Vanaf Nieuwedijk heb je daardoor 10 minuten oponthoud. Ze zijn aan het bergen. De rechterrijstrook is nog dicht. En de Duitse grenscontroles veroorzaken 10 minuten vertraging. Zowel de A1 vanuit Hengelo als de A12.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij McLaren kijken ze met een kritische blik naar de eigen ontwikkeling van de roterende achtervleugel. Neil Haldy, hij is de technisch directeur van McLaren, geeft toe dat het team baalt dat ze het concept niet eerder door hadden dan Ferrari en Red Bull. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toen Ferrari tijdens de wintertests in Bahrein voor het eerst uitpakte met die bijzondere achtervleugel die 180 graden draait, zorgde dat direct voor opgetrokken wenkbrauwen in de hele paddock. McLaren zag meteen dat ze een grote kans hadden gemist. Team uit Woking is daarna direct achter de schermen aan de slag gegaan met een eigen versie van de achtervleugel. En dat bleek een nogal uitdagend proces. Een eerste test in Oostenrijk liep spaak door problemen in de garage, waardoor het onderdeel terug moest naar de fabriek. Daarna volgde een test in Hongarije. Daar was het resultaat al wat beter. En Haldy benadrukt dat het een ingewikkeld concept is en de nodige risico's ook met zich meebrengt. En dat bleek ook wel uit de recente incidenten bij Red Bull, waar de achtervleugel van Max Verstappen niet snel genoeg terugklapte. McLaren zegt inmiddels een betrouwbare oplossing te hebben gevonden. Het team richt zich vooral op een hogere aerodynamische efficiëntie. En de verwachting is dat het nieuwe ontwerp na de zomerstop definitief op de auto verschijnt. En dan moet het prestatieverschil met de concurrentie weer wat verkleinen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral files in het

0: De weg is in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal en het verkeer wordt omgeleid.
1: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cadillac werkt volop aan de uitbreiding van de Formule 1-structuur. Ze doen dat met de bouw van nieuwe faciliteiten in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. En de teambaas, Graham Lawton, laat weten dat het team nog altijd in een grote opbouwfase zit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment opereert het team vanaf meerdere plekken. De kern is in Silverstone, maar voor de ontwikkeling wordt ook gebruik gemaakt van locaties van moederbedrijf General Motors in bijvoorbeeld North Carolina en Michigan. Daarnaast zet Cadillac voor aerodynamische tests weer de windtunnel van Toyota in Keulen in. Er wordt wel hard gewerkt aan één grote fabriek. Die moet komen in Fishers, dat is vlakbij Indianapolis. En ook de afdeling die zich richt op de power units krijgt vorm in de buurt van Charlotte. Volgens Lawton is het echt een enorme uitdaging om alle onderdelen van het team tegelijkertijd op te zetten. Hij vergelijkt het proces met het bouwen van een schip, terwijl je er wel al mee op zee bent. Naast de bouwactiviteiten is Cadillac ook druk bezig met het versterken van het team. Focus ligt op het begrijpen van de huidige racewagen en het operationeel verbeteren van de organisatie. En Lawton benadrukt dat elke dag wordt benut om te leren en om stappen te maken. Voor de fabriek in Fishers staan binnenkort updates gepland. Die gaan over de ingebruikname. De nieuwe simulator wordt daar namelijk op dit moment geïnstalleerd. En het complex is fors. Het heeft een oppervlakte van bijna 42.000 vierkante meter. En het team verwacht dat de operaties in Fishers in de loop van volgend jaar van start gaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files. De Duitse grenscontroles die leveren een paar minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo en de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grenzen. En op de A27 van Gorkum naar Breda heeft het verkeer bij Geertruidenberg 5 minuten oponthoud. Daar zijn ze aan het opruimen nadat er vanmorgen een ongeluk gebeurde. De rechterrijstrook is dicht. En in het oosten van het land is de N35 in beide richtingen dicht tussen Wierden en Nijverdal.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Matthijs Manders stopt als topman van de Belgische voetbalclub Lommel SK. En dat vertrek komt best onverwacht. De Nederlandse bestuurder legt zijn functie neer omdat hij vindt dat zijn taak na 2 jaar er wel op zit. Manders kiest er bewust voor om een nieuwe uitdaging te zoeken. En die moet wel iets dichter bij zijn huis liggen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Manders bereikte de club een historische mijlpaal. Lommel keerde namelijk na 20 jaar terug op het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. En afgelopen weekend pakte de club meteen een punt in de derby tegen Sint-Truiden. Na een doelpunt overigens van Ralf Seuntjes. Naast de sportieve resultaten veranderde er ook veel achter de schermen bij de club. Zo speelde Manders een grote rol in de totstandkoming van de nieuwe City Football Academy, die in november 2025 zijn deuren opende. De club laat weten dat er onder zijn leiding belangrijke stappen zijn gezet in de infrastructuur en de dagelijkse organisatie. Manders zelf noemt de promotie naar de Jupiler Pro League een logisch en passend moment om te stoppen. Dankzij een sterke basis voor de toekomst draagt hij het stokje met een gerust hart over. Hij bedankt alle supporters, medewerkers en de City Football Group voor de samenwerking en wenst de club veel succes bij de volgende stappen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: go.
1: Grand Prix Radio.
2: Dance hits.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 2 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden. Alleen op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En de N35 is nog in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marathonschaatser Michael Stam is weer op de weg terug. Na een medisch traject vanwege hartritmestoornissen. De schaatser onderging een hartablatie. Dat is zo'n ingreep waarbij artsen weefsel in het hart uitschakelen om stoornissen te verhelpen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het traject van Stam begon met een periode van onzekerheid. Tijdens verschillende marathons moest hij uit voorzorg afhaken omdat zijn hartritme niet stabiel was. Omdat de precieze oorzaak eerst wat onduidelijk was, plaatste de artsen eerst een implanteerbare monitor om de locatie van de stoornissen vast te leggen. De operatie zelf was een ingrijpende ervaring voor de schaatser. Ook na de ingreep traden er nog altijd stoornissen op, maar volgens de artsen was dit nou weer onderdeel van het herstelproces. Inmiddels merkt de sporter dat de klachten afnemen. Ja, hij is ook alweer Michael Stam, voorzichtig begonnen met trainen. Het advies om de intensiteit rustig op te bouwen heeft hij opgevolgd door heel veel te fietsen. Hij weet inmiddels ook al op de fiets zware ritten te voltooien. Dus hij kijkt met plezier naar de komende tijd uit. Na een periode waarin hij het gevoel had dat zijn lichaam hem in de steek liet, wil hij zichzelf gaan bewijzen. En hij kijkt ernaar uit om weer een marathons te gaan rijden. Volledig uit te kunnen rijden ook. En te laten zien wat hij in zijn mars heeft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek, want bij dat knooppunt is een ongeluk gebeurd. Vanaf het Gelredome is de vertraging zo'n 3 kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Verder is er een storing bij de Leimuiderbrug. Daardoor staat er file op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom voor de aansluiting met de A4. De vertraging is daar 20 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jessica Schilder wijst naar haar meest recente succes bij het kogelstoten direct naar de rol van haar coach, Gert Damkat. De atlete en de trainer uit Groningen vormen inmiddels 4 jaar een duo met een hele bijzondere dynamiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder staat erom bekend dat ze haar twijfels voor wedstrijden uitspreekt en zich ook zorgen maakt over de details. En Damkat fungeert daarbij als het nuchtere rustpunt dat haar door die momenten heen helpt. Volgens Schilder is die tegenstelling juist de kracht ook van hun samenwerking. Ze zoekt voor ieder klein dingetje contact met haar trainer en die vertelt haar dan weer rustig dat het allemaal goed gaat komen. Damkat is al bijna 30 jaar coach en geniet van de unieke relatie die hij heeft met Schilder. Hij hoort vaak voor wedstrijden dat ze het niet ziet zitten, dat ze er geen zin in heeft, maar hij ziet die uitgesproken onzekerheid wel als een belangrijk onderdeel van haar proces. En Damkat geeft ook aan dat hij nog nooit zoveel heeft gepraat met een atleet als met Schilder. Maar hij stelt dat deze open communicatie hem ook als coach op een hoger niveau heeft gebracht. Schilder is inmiddels zo gehecht aan de samenwerking met haar coach dat ze grappend zegt dat ze hem vastbindt of opsluit als hij plannen zou hebben om te stoppen. Dat is overigens voorlopig niet aan de orde. Het tweetal blijft in ieder geval samenwerken tot en met de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles, waar Schilder voor het laatste ontbrekende succes op haar erelijst gaat.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Kerkdriel en knooppunt Hintham. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De oprit is daardoor dicht. Verder is de Heinenoordtunnel in de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam momenteel helemaal dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En op de A76 vanuit Geleen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens door controles.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sparta-verdediger Marvin Young is ontevreden over zijn nieuwe rol in het elftal. Trainer Rogier Meijer stelde de speler tijdens de voorbereiding en ook in de wedstrijd tegen Feyenoord op als verdedigende middenvelder. En dat is een positie waarin Young zich niet kan vinden. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Young geeft aan dat hij niet wil wennen aan deze nieuwe plek op het veld. Hij is niet blij met de beslissing en geeft ook aan dat het niet zijn bedoeling is om vaker op deze positie te spelen. Hoewel hij in de derby tegen Feyenoord naar eigen zeggen niet slecht uit de verf kwam, voelde hij zich persoonlijk niet goed in zijn spel komen. Hij legt uit dat hij in situaties terecht kwam waar hij de afgelopen 2 jaar, spelend als centrale verdediger, niet mee te maken heeft gehad. En Young benadrukt ook dat hij het teambelang uiteraard voorop stelt, maar toch vindt hij de positiewissel wat vreemd. Hij hoopt dat de nieuwe rol geen blijvende wijziging is in de opstelling. Hij geeft aan dat hij zijn standpunt wellicht nog duidelijker kenbaar moet maken bij de technische staf van Sparta. Trainer Rogier Meijer reageert nuchter op de situatie. Hij stelt dat de spelers gewoon moeten spelen op de positie waar hij ze opstelt. Meijer wijst er ook op dat er geen sprake is geweest van een woordenwisseling tussen beiden. En Young heeft trouwens in de wedstrijd voor een groot deel alsnog centraal achterin gespeeld, volgens Meijer. Of de speler in de toekomst vaker op het middenveld wordt ingezet, ja, dat laat de trainer vooralsnog in het midden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam staat tussen Numansdorp en Barendrecht 5 kilometer file. De vertraging is 40 minuten. Op de A325 Nijmegen Velperbroek bij Huissen 10 minuten oponthoud. En op de N247 Amsterdam Horen bij Broek in Waterland ook 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken tegen het mogelijke vertrek van Gianni Infantino als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trump stelt dat de voetbalbond een grote vergissing zou maken als ze besluit om Infantino te vervangen. Hij omschrijft de voorzitter als een fantastisch bestuurder die volgens hem verantwoordelijk is voor het meest succesvolle WK tot nu toe. Steunbetuiging van de president komt op een moment dat de FIFA topman onder vuur ligt. Infantino presenteerde onlangs plannen om investeerders direct te laten participeren in de winst van het WK. En die voorstellen leiden tot veel tegenstand vanuit andere voetbalbonden, waaronder ook de Europese UEFA. UEFA dreigde zelfs met een boycott. Trump trekt zich van die kritiek niks aan. Hij waarschuwt dat de organisatie zonder zijn huidige voorzitter nooit meer zo winstgevend of succesvol zal zijn. De band tussen beide mannen is opvallend. Zo bleek tijdens het afgelopen wereldkampioenschap dat de president persoonlijk contact zocht met de FIFA-voorzitter Infantino. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse spits Volarin Balogun een rode kaart kreeg. En die schorsing werd kort daarna ingetrokken, waardoor de aanvaller alsnog kon spelen in de achtste finale tegen België. Het is niet echt duidelijk wat de politieke steun vanuit de Verenigde Staten nou betekent voor de positie van Infantino binnen de FIFA. Aangezien de weerstand vanuit diverse aangesloten bonden gewoon groot blijft.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Waterdorp en knooppunt De Hocht is de vertraging 25 minuten. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En verder is het wat drukker in Noord-Holland op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Daar ook 10 minuten vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bij McLaren kijken ze met een kritische blik naar de eigen ontwikkeling van de roterende achtervleugel. Neil Haldy, hij is de technisch directeur van McLaren, geeft toe dat het team baalt dat ze het concept niet eerder door hadden dan Ferrari en Red Bull. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toen Ferrari tijdens de wintertests in Bahrein voor het eerst uitpakte met die bijzondere achtervleugel die 180 graden draait, zorgde dat direct voor opgetrokken wenkbrauwen in de hele paddock. McLaren zag meteen dat ze een grote kans hadden gemist. Team uit Woking is daarna direct achter de schermen aan de slag gegaan met een eigen versie van de achtervleugel. En dat bleek een nogal uitdagend proces. Een eerste test in Oostenrijk liep spaak door problemen in de garage, waardoor het onderdeel terug moest naar de fabriek. Daarna volgde een test in Hongarije. Daar was het resultaat al wat beter. En Haldy benadrukt dat het een ingewikkeld concept is en de nodige risico's ook met zich meebrengt. En dat bleek ook wel uit de recente incidenten bij Red Bull, waar de achtervleugel van Max Verstappen niet snel genoeg terugklapte. McLaren zegt inmiddels een betrouwbare oplossing te hebben gevonden. Het team richt zich vooral op een hogere aerodynamische efficiëntie. En de verwachting is dat het nieuwe ontwerp na de zomerstop definitief op de auto verschijnt. En dan moet het prestatieverschil met de concurrentie weer wat verkleinen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen de knooppunten Batendorp en De Hocht is de vertraging 20 minuten. Staat er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Vaanplein, kost je een kwartier. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Valburg een half uur vertraging door een ongeluk, daar zijn er twee rijstroken dicht. En verder staat er een vrachtwagen met pech op de A325 Nijmegen richting knooppunt.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cadillac werkt volop aan de uitbreiding van de Formule 1-structuur. Ze doen dat met de bouw van een nieuwe

0: Faciliteiten in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. En de teambaas, Graham Lawdon, laat weten dat het team nog altijd in een grote opbouwfase zit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment opereert het team vanaf meerdere plekken. De kern is in Silverstone, maar voor de ontwikkeling wordt ook gebruik gemaakt van locaties van moederbedrijf General Motors in bijvoorbeeld North Carolina en Michigan. Daarnaast zet Cadillac voor aerodynamische tests weer de windtunnel van Toyota in Keulen in. Er wordt wel hard gewerkt aan één grote fabriek. Die moet komen in Fishers, dat is vlakbij Indianapolis. En ook de afdeling die zich richt op de power unit krijgt vorm in de buurt van Charlotte. Volgens Lawdon is het echt een enorme uitdaging om alle onderdelen van het team tegelijkertijd op te zetten. Hij vergelijkt het proces met het bouwen van een schip, terwijl je er wel al mee op zee bent. Naast de bouwactiviteiten is Cadillac ook druk bezig met het versterken van het team. Focus ligt op het begrijpen van de huidige racewagen en het operationeel verbeteren van de organisatie. En Lawdon benadrukt dat elke dag wordt benut om te leren en om stappen te maken. Voor de fabriek in Fishers staan binnenkort updates gepland. Die gaan over de ingebruikname. De nieuwe simulator wordt daar namelijk op dit moment geïnstalleerd. En het complex is fors. Het heeft een oppervlakte van bijna 42.000 vierkante meter. En het team verwacht dat de operaties in Fishers in de loop van volgend jaar van start gaan.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Matthijs Manders stopt als topman van de Belgische voetbalclub Lommel SK. En dat vertrek komt best onverwacht. De Nederlandse bestuurder legt zijn functie neer omdat hij vindt dat zijn taak na 2 jaar er wel op zit. Manders kiest er bewust voor om een nieuwe uitdaging te zoeken. En die moet wel iets dichter bij zijn huis liggen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Manders bereikte de club een historische mijlpaal. Lommel keerde namelijk na 20 jaar terug op het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. En afgelopen weekend pakte de club meteen een punt in de derby tegen Sint-Truiden. Na een doelpunt overigens van Ralf Seuntjes. Naast de sportieve resultaten veranderde er ook veel achter de schermen bij de club. Zo speelde Manners een grote rol in de totstandkoming van de nieuwe City Football Academy, die in november 2025 zijn deuren opende. De club laat weten dat er onder zijn leiding belangrijke stappen zijn gezet in de infrastructuur en de dagelijkse organisatie. Manders zelf noemt de promotie naar de Jupiler Pro League een logisch en passend moment om te stoppen. Dankzij een sterke basis voor de toekomst draagt hij het stokje met een gerust hart over. Hij bedankt alle supporters, medewerkers en de City Football Group voor de samenwerking en wenst de club veel succes bij de volgende stappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere nu weer eentje op de A10 West bij Amsterdam Slotervaart. De vertraging richting de Koentunnel is 5 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg ging het mis. De linker rijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Breda-West ook een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Vanaf Etten-Leur is de vertraging een kwartier. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid is de weg nu dicht door een ongeluk. Je kunt nog wel via de af- en de oprit. Vanaf Waalre kost je dat ruim een half uur.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Marathonschaatser Michael Stam is weer op de weg terug na een medisch traject vanwege hartritmestoornissen. De schaatser onderging een hartablatie. Dat is zo'n ingreep waarbij artsen weefsel in het hart uitschakelen om stoornissen te verhelpen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het traject van Stam begon met een periode van onzekerheid. Tijdens verschillende marathons moest hij uit voorzorg afhaken omdat zijn hartritme niet stabiel was. Omdat de precieze oorzaak eerst wat onduidelijk was, plaatste de artsen eerst een implanteerbare monitor om de locatie van de stoornissen vast te leggen. De operatie zelf was een ingrijpende ervaring voor de schaatser. Ook na de ingreep traden er nog altijd stoornissen op, maar volgens de artsen was dit nou weer onderdeel van het herstelproces. Inmiddels merkt de sporter dat de klachten afnemen. Ja, hij is ook alweer Michael Stam, voorzichtig begonnen met trainen. Het advies om de intensiteit rustig op te bouwen heeft hij opgevolgd door heel veel te fietsen. Hij weet inmiddels ook al op de fiets zware ritten te voltooien. Dus hij kijkt met plezier naar de komende tijd uit. Na een periode waarin hij het gevoel had dat zijn lichaam hem in de steek liet, wil hij zichzelf gaan bewijzen. En hij kijkt ernaar uit om weer marathons te gaan rijden. Volledig uit te kunnen rijden ook. En te laten zien wat hij

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vertraging vanmiddag. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bij knooppunt Batadorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten en dat komt door een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid. Daar is de weg dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging een kwartier door de afgesloten A1.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jessica Schilder wijst naar haar meest recente succes bij het kogelstoten direct naar de rol van haar coach, Gert Damkat. De atleten en de trainer uit Groningen vormen inmiddels 4 jaar een duo met een hele bijzondere dynamiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder staat erom bekend dat ze haar twijfels voor wedstrijden uitspreekt en zich ook zorgen maakt over de details. En Damkat fungeert daarbij als het nuchtere rustpunt dat haar door die momenten heen helpt. Volgens Schilder is die tegenstelling juist de kracht ook van hun samenwerking. Ze zoekt voor ieder klein dingetje contact met haar trainer en die vertelt haar dan weer rustig dat het allemaal goed gaat komen. Damkat is al bijna 30 jaar coach en geniet van de unieke relatie die hij heeft met Schilder. Hij hoort vaak voor wedstrijden dat ze het niet ziet zitten, dat ze er geen zin in heeft, maar hij ziet die uitgesproken onzekerheid wel als een belangrijk onderdeel van haar proces. En Damkat geeft ook aan dat hij nog nooit zoveel heeft gepraat met een atleet als met Schilder. Maar hij stelt dat deze open communicatie hem ook als coach op een hoger niveau heeft gebracht. Schilder is inmiddels zo gehecht aan de samenwerking met haar coach dat ze grappend zegt dat ze hem vastbindt of opsluit als hij plannen zou hebben om te stoppen. Dat is overigens voorlopig niet aan de orde. Tweetal blijft in ieder geval samenwerken tot en met de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles, waar Schilder voor het laatste ontbrekende succes op haar erelijst gaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: New truck, big

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sparta-verdediger Marvin Young is ontevreden over zijn nieuwe rol in het elftal. Trainer Rogier Meijer stelde de speler tijdens de voorbereiding en ook in de wedstrijd tegen Feyenoord op als verdedigende middenvelder. En dat is een positie waarin Young zich niet kan vinden. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Young geeft aan dat hij niet wil wennen aan deze nieuwe plek op het veld. Hij is niet blij met de beslissing en geeft ook aan dat het niet zijn bedoeling is om vaker op deze positie te spelen. Hoewel hij in de derby tegen Feyenoord naar eigen zeggen niet slecht uit de verf kwam, voelde hij zich persoonlijk niet goed in zijn spel komen. Hij legt uit dat hij in situaties terecht kwam waar hij de afgelopen 2 jaar, spelend als centrale verdediger, niet mee te maken heeft gehad. En Young benadrukt ook dat hij het teambelang uiteraard voorop stelt, maar toch vindt hij de positiewissel wat vreemd. Hij hoopt dat de nieuwe rol geen blijvende wijziging is in de opstelling. Hij geeft aan dat hij zijn standpunt wellicht nog duidelijker kenbaar moet maken bij de technische staf van Sparta. Trainer Rogier Meijer reageert nuchter op de situatie. Hij stelt dat de spelers gewoon moeten spelen op de positie waar hij ze opstelt. Meijer wijst er ook op dat er geen sprake is geweest van een woordenwisseling tussen beiden. En Young heeft trouwens in de wedstrijd voor een groot deel alsnog centraal achterin gespeeld, volgens Meijer. Of de speler in de toekomst vaker op het middenveld wordt ingezet, ja, dat laat de trainer vooralsnog in het midden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken tegen het mogelijke vertrek van Gianni Infantino als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trump stelt dat de voetbalbond een grote vergissing zou maken als ze besluit om Infantino te vervangen. Hij omschrijft de voorzitter als een fantastisch bestuurder die volgens hem verantwoordelijk is voor het meest succesvolle WK tot nu toe. Steunbetuiging van de president komt op een moment dat de FIFA topman onder vuur ligt. Infantino presenteerde onlangs plannen om investeerders direct te laten participeren in de winst van het WK. En die voorstellen leiden tot veel tegenstand vanuit andere voetbalbonden, waaronder ook de Europese UEFA. UEFA dreigde zelfs met een boycott. Trump trekt zich van die kritiek niks aan. Hij waarschuwt dat de organisatie zonder zijn huidige voorzitter nooit meer zo winstgevend of succesvol zal zijn. De band tussen beide mannen is opvallend. Zo bleek tijdens het afgelopen wereldkampioenschap dat de president persoonlijk contact zocht met de FIFA-voorzitter Infantino. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse spits Volarin Balogun een rode kaart kreeg. En die schorsing werd kort daarna ingetrokken, waardoor de aanvaller alsnog kon spelen in de achtste finale tegen België. Het is niet echt duidelijk wat de politieke steun vanuit de Verenigde Staten nou betekent voor de positie van Infantino binnen de FIFA. Aangezien de weerstand vanuit diverse aangesloten bonden gewoon groot blijft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij McLaren kijken ze met een kritische blik naar de eigen ontwikkeling van de roterende achtervleugel. Neil Haldy, hij is de technisch directeur van McLaren, geeft toe dat het team baalt dat ze het concept niet eerder door hadden dan Ferrari en Red Bull. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toen Ferrari tijdens de wintertests in Bahrein voor het eerst uitpakte met die bijzondere achtervleugel die 180 graden draait, zorgde dat direct voor opgetrokken wenkbrauwen in de hele paddock. McLaren zag meteen dat ze een grote kans hadden gemist. Team uit Woking is daarna direct achter de schermen aan de slag gegaan met een eigen versie van de achtervleugel. En dat bleek een nogal uitdagend proces. Een eerste test in Oostenrijk liep spaak door problemen in de garage, waardoor het onderdeel terug moest naar de fabriek. Daarna volgde een test in Hongarije. Daar was het resultaat al wat beter. En

0: Holdy benadrukt dat het een ingewikkeld concept is en de nodige risico's ook met zich meebrengt. En dat bleek ook wel uit de recente incidenten bij Red Bull, waar de achtervleugel van Max Verstappen niet snel genoeg terugklapte. McLaren zegt inmiddels een betrouwbare oplossing te hebben gevonden. Het team richt zich vooral op een hogere aerodynamische efficiëntie. En de verwachting is dat het nieuwe ontwerp na de zomerstop definitief op de auto verschijnt. En dan moet het prestatieverschil met de concurrentie weer wat verkleinen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Kent på grandfreeradio.nl. Find via the Grand Prix Radio app.
1: 10 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

This is the beginning. This is the awakening.

0: Welcome to the sound of tomorrow. Sound of tomorrow.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: open to now. In via the Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.